0: Al 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de bui weer stopt. Hier drinken ze geen koffie in een koffieshop. Waar iedereen een mening heeft. Te veel in het verleden leeft. Alleen maar als het uitkomt is er plek voor iedereen. Clarence is een jongensheld. Frankie speelt zijn beste spel.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bij de koffie met Maurice Franke.

tegen jou zeg Burning Heart, dan zeg je waarschijnlijk helemaal niks. Maar dat was namelijk de zanger van Vandenberg. Bert Hering hoorde je hier op Bingo FM. Als een vogel zo vrij. Nou ja, goed. Het is een beetje slecht weer. Reden te meer om binnen te blijven zitten en luisteren naar Bingo FM met die leuke classics op je radio. Waaronder deze, Clouseau. Hier

dat zijn we dan. Binnen Marco Borsato op Bingo FM. En hij zou terugkomen. Comeback is helemaal niks van waar. Zegt het management van Marco Borsato. Of nog halen we nog Clouseau en Passie. Ja, ze zijn weer begonnen. Hè? De beste zangers. Gisteren was die weer op de buis. Hier is Emma Heesters en Rolf Sanchez.

Ja, als je terug van vakantie bent, dan zijn we weer thuis. We zijn er, busy, samen met Yves Weerens hoor je hier op Bingo FM. En zij doen ook beide mee met de beste zangers. Gisteren begonnen, ik heb het nog niet gezien. Maar wellicht heb jij het gezien. En laat me even weten hoe het, hoe het ervoor staat, hoe leuk het is. Oké, jouw bezoek kan ook binnenkomen. Via de app, via de telefoon, via de mail. En deze kwam binnen, aangevraagd door Dennis. Speciaal voor Yvette. Hij wilde een plaatje horen, omdat hij er op zijn bed ligt. Ik lig op een kussen stil te dromen. Is dit wat voor je? Hier is Happy & Happy op Bingo FM.

Ja, hoe oud denk je dat dit liedje is? Nou, je mag niet meer raden. 43 jaar namelijk. 43 jaar geleden werd hij uitgebracht. Toontje Lager, stiekem met je gedanst hier op Bingo FM. Jij kan ook je verzoekplaat aanvragen, net zoals Dennis dat deed. Hepie en Hepie, ik lig om mijn kussen stil te dromen. Daar komt met je nest uit. Ja, lekker bakje koffie erbij. En muziek er ook bij. Hier op Bingo FM. Met zometeen Anton en Big Two. Nick en Simon. Nah.

0: jij?
1: Ja, ik zal het nog even moeten uitleggen wat eigenlijk tantoe is voor de meeste mensen. Want die denken bij zichzelf, wat is nu weer tantoe lekker? Klinkt als een erge ziekte of zo, maar dat is niet waar. Tantoe betekent eigenlijk gewoon heel erg of zeer. Dus hij gaat zeer lekker, hij gaat heel erg lekker. Anton en Big Two hoor je hier op Bingo FM. Hey, welkom, het is zondag, leuk dat je aan hem staan. Jouw verzoekplaat kan binnenkomen hoor, via de app, via de telefoon, via de mail. Laat ze maar binnenkomen, oké?

Nou, wat is het fijn dat je met je familieleden muziek kan maken, toch? Treintje Oosterhuis en Cheers Oosterhuis hadden een band genaamd Total Touch in de jaren 90. Ik weet het trouwens niet eens of ze bestaan, maar Somebody Else's Lover hoorde je hier. En daarvoor hadden we nog Mickey van Wijk en Onderweg naar Jou. Ik had het net over eigenlijk de Tantoe-straattaal, noemen ze dat. Maar ik heb even opgezocht wat meer straattaal, wat in het dagelijks leven dus wordt gebruikt en wat wij eigenlijk gewoon als wat oudere mensen onder ons eigenlijk gewoon niet meer weten wat dat betekent. Bijvoorbeeld Waggy. Nou ja, die is nog wel duidelijk, hè? Het is auto. Maar Osso. Ja, betekenis is een huis. Vessa is een feestje. Doekoe, nou dat weet iedereen wel, dat is geld. Maar skeer bijvoorbeeld. Je hoort mensen wel eens roepen, nou jongeren onder ons hoor je roepen. Skeer, nou dat is blut, arm, nou waardeloos, ja, nou dat soort zaken. Patas, dat zijn gewoon schoenen. Loesel is gewoon weggaan. Gewoon hop, weg. En we hebben Fitty, dat is ruzie. Derry is vriend, maat of jongen. Of kiefesh is gewoon, hoezo? Wat is er aan de hand? Hoe kan dat nou? Nou, dat zijn de 10 woorden die je mee kan nemen. Gewoon als zometeen zoon of dochter wakker wordt en zoiets roept van die straaltalbenamingen, zeg maar. Want dat is eigenlijk gewoon wat het is. Hè. En het komt vanuit Suriname of vanuit de papiermens. In ieder geval een beetje, dat is de straaltal van vandaag de dag. Dus daar kan je wat even je voordeel mee doen, oké? Okay? Zometeen heb ik Doema voor je, met Eén Nacht Alleen. Maar eerst deze, nou, is wel een hele bekende hoor. Hier is Frank van Etten, hier is Huisje op Wielen. Als ik de snel...

0: Nou, ik weet het bijna wel zeker dat je van voor naar achter hebt meegezongen deze plaat van Doe Maar Eén Nacht Alleen. En eerlijk zeggen, jij had ook die button virus op je trui, jas zitten en een dikke poster boven je bed. Ja, zeker weten, dat weet ik zeker. Je hoeft je namelijk niet te schamen daarvoor. Doe maar dus, Eén Nacht Alleen. Daarvoor nog Frank van Etten en een huisje op wielen. Dit is Bingo FM met zometeen Monique Smit Niet Naar Huis. Maar eerst deze van Tino Martin. Hier is Mijn Liefste.
1: Ik schrijf brieven, elk letter, ieder woord die komt vanuit mijn hart. Het begon heel klein, wij samen in de binnenstad. Had nooit gedacht

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Nou, speciaal voor degenen die van dit weekend terug zijn gekomen van vakantie. Nog even een terugblikje van de vakantie 2026. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Ja, en morgen weer werken. Hey, welkom, het is 11 uur geweest. Bakkie koffie erbij, lekker bakkie en muziek natuurlijk. Waaronder deze Criss Cross Amsterdam, Kraantje Papi en Tabitha.

0: naar een rode draad.
1: Ligt het nu aan mij of is het echt een goede plaat? Ik vind namelijk van wel. Hanna Mee hoor je rode draad hier op Bingo FM. Met daarvoor nog Criss Cross Amsterdam, Krantje Papi en Tabitha en Een Moment Zonder Jou hier op Bingo FM. Hey Bets, ja, vriendin van Bingo FM, die had weer een berichtje ingesproken. Speciaal voor de buschauffeurs. Ze staat dit keer niet bij pech. Vorige week dus wel. Maar ze vroeg deze plaat aan. Jos van Schaik, hier is Altijd Wat.

Ben je nog zo chagrijnig? Ben je met het verkeerde been uit bed gestapt? Je wordt vrolijk van deze muziek, vind je niet? Volumia hoorde je, blijf bij mij. En daarvoor nog Jos van Schaik, speciaal voor Bets. Altijd wat. Dit is Bingo FM met zometeen Ilse de Lange. I'm not so tough, naar deze van Luna. Hier is Schoonzo op Bingo FM.

Ja, dit was de doorbraak voor Ilse de Lange. Hè? Omdat ze het over had, 98 alweer. En ze heet volledig, heet ze Anouska de... Ilse Anouska de Lange, zo moet ik het zeggen. Oké. Okay. Nou, ik ben blij, man. Echt waar. Ik zal je vertellen waarom. Namelijk, want vrijdag is bekendgemaakt welke de bingo-schijf zou worden voor deze week. En ja, echt, ik ben blij, want het is zo'n leuke plaat. Ik ga hem niet eens aankondigen, want hier komt hij aan.

Vannacht, Roxen Hazes hier op Bingo FM. En daarvoor hadden we nog die hele leuke bingo-schijf. Numidia en John West en Habibi. Ja, ik ben blij, man, hoor. Leuke plaat. Dit is Bingo FM op de zondag. Leuk dat maandag staat muziek bij de koffie. En jij kan je plaat dan vragen, hoor. Dat kan gewoon via de app, via de telefoon of gewoon via de e-mail. Doe maar gewoon. Kies maar raak voor een knaak. Oké. Zometeen, Suzanne en Freek, verleden tijd. Maar nu eerst op de radio. Die hele goede plaat van de dijk. Hier is Dansen op de Vulkaan.

0: tijd.
1: Wat was de titel dan ook alweer? Verleden tijd. Suzanne Freek hoorde je hier op Bingo FM. En daarvoor nog de dijken dansen op de vulkaan. Dan moet hij niet actief zijn, hè? Heb je een beetje last van? Wat warmt aan je voeten? Dit is Bingo FM op de zondag. Leuk je hem aan op staan. Lekker bakkie koffie erbij. Lekker muziekje erbij. Oké. Zometeen Hans van Meulen, Hilde. Maar nu eerst op de radio Chansen. Doe je mee? Hier is Henk Wissel.

0: lang, lang geleden had hij een grote hit met Hilde Hans van Meulen hier op Bingo FM tijdens Muziek bij de Koffie. En ja, nou, hij is in de studio. Lekker!
1: Ja,
0: Henry!
1: Ik denk, ik kom lekker langs.
0: Ja, toch? Ja, het regent toch, dus je hebt toch niks te doen.
1: Ja, daarom. Het was slecht weer. Gisteren een beetje in de tuin gewerkt. Dus dat ziet er weer een beetje ordentelijk uit. Want anders moet je met kapmessen door de tuin heen. Dat schiet ook niet op. Dus daar gisteren mee bezig was. En ik denk, nou, ik ga vandaag weer lekker plaatjes draaien tussen 12 en 2. Nou,
0: helemaal welkom!
1: Ja,
0: ik blijf nog een beetje in de straathal zitten. Ik denk, jij bent ook een wat oudere onder ons.
1: Ja, ja.
0: Dus dat ben ik ook. Maar, daarvoor. Maar de jeugd van tegenwoordig spreekt in de straathal. En soms loop je over straat en dan denk je bij jezelf, wat roepen ze nou allemaal mee?
1: Ja.
0: Nou, bijvoorbeeld, vloes.
1: Vloes?
0: Vloes.
1: Het zegt mij niks.
0: Geld.
1: Geld.
0: Ja, heel makkelijk.
1: Ik dacht dat doekoe dat
0: ja,
1: ook geld.
0: Ja, dat is een doekoe is ook een geld. Money ook. Huh? Fatu.
1: Fatu.
0: Nee,
1: zeg me niet.
0: Grapje.
1: Ja, Oké.
0: Nou, Toko ken je wel.
1: Toko, ja, tuurlijk. Ja,
0: die is wel bekend,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Nou, ik had het vanochtend ook over Vissa. Weet je wat Vissa is?
1: Nee.
0: Nee, feest.
1: Vissa, ja.
0: Osso.
1: Nee.
0: Daar kom je net vandaan. Oh, huis.
1: Osso. Jongen. Ik heb er heel wat te leren. Niet.
0: Precies. Nou ja, dat zijn de dingen met straat al. Ja, ik kom niet... Ik heb zoiets van, nou, ik weet niet meer waar ik aan toe ben tegenwoordig op straat. Ik hoor ook een keertje Aura Farmer.
1: Dat was gewoon,
0: ik had echt zoiets van, ze schelden uit of zo. Aura Farmer. Is als je ergens heel goed in bent en dat je denkt van, en het ook laat zien van, kijk eens, ik ben heel erg goed in dat soort dingen.
1: Okay.
0: Dan ben je een Aura Farmer. Is heel erg positief. Klinkt heel negatief of niet?
1: Ik zal het allemaal eens een keer gaan opzoeken, die straattaal.
0: Ja, moet je doen.
1: Ja, zal ik doen, bro.
0: Ja, precies. Echt. Zometeen Henry op de radio, na 12 uur. Met de lunch. Pakket. Die dan weer bij zich heeft. Lekker hoor. Maar eerst op de radio. Guus Meeuwis en Vergant. Het is een nacht.

Stephanie, alleen om van te dromen en daarvan nog iets meeuwen zijn vagant. Het is een nacht alweer van enige tijd geleden. Hey, zometeen is hij op de radio. Henry Verwoerd met een lunchpakket. Hij neemt je mee tot dan 2 uur. En, ik ben er volgende week zaterdag weer. Afgesproken? Oké. En dit is een van de laatste natuur. Roxy Dekker en Bare Minimum.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekendlunch met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

Lekkere plaats, hoor. John Spencer trouwens. Dat heette Sugar Baby Love. Originele 1974 van de Rubettes. Maar die kunnen we dan weer niet ruimen, dat geen Nederlands product is. Dus vandaar dat we deze even de revue lieten passeren. Het zit er maar aan te komen. We gaan 2 uur lang lekker weekend lunchen bij je vrienden van de radio. Bingo FM, ondergetekende verwoord bij je. Met dank aan Maurice Franke. Heb je lekkere muziek gedraaid en lekkere koffie erbij gedronken. Dus dat is altijd weer goed natuurlijk. En hier is weer met gierende banden, is hij weg. De volgende week is er weer. Volgende week zaterdag zit ik in voor Marcel. En zondag natuurlijk ook. Dat is een ding wat zeker is. Nou, we gaan leuke platen voor je draaien. Tot 2 uur. We hebben het broodje speciaal. En dat is weer een mooie vandaag. Ik zit er al op te wachten. En we hebben natuurlijk in het tweede gedeelte wat er in die oude platendoos zit. Nou, ik heb aardig zitten schroeven in die platendoos. Allemaal stof om me heen. Gisteren ook zoveel stof om te zoeken natuurlijk naar die mooie oude platen. Ik heb er iets gevonden, dus dat zal best wel goed komen, neem ik aan. Nou, mocht u zelf iets willen horen, henry@bingofm.nl. En anders via de socials mag je ook iets aanvragen. Verder is geen probleem. Want het weer buiten is toch niet om te zeggen, gaan we in mijn korte broek buiten zitten. Dus lekker binnen blijven. En genieten van de muziek en van je lunch natuurlijk. Dus laten we maar gauw beginnen. We gaan even naar Volendam. Naar Nick en Simon. Alles overwinnen.

0: Oh, lekker zegt Jamie van Kempen, het is de liefde. Ja, soms is het wel eens moeilijk, hè?
1: Dat zie ik niet, dat vind ik ook.
0: Ja, tuurlijk.
1: Geef mij nog maar een portie beukennoten.
0: Nou, dat kan, geen probleem. We zijn toch aan het lunchen, dus jij een portie beukennoten. En tot 2 uur hou ik muzikaal je hand vast en je lunchpakketje.

0: dat weet.
1: René Vroger, samen met Welen, hoe de liefde gaat. Ja, soms kan het stormachtig zijn en soms is het helemaal romantiek. En dat is ook bij Henny Mellema in José het geval. Romantisch stel. En luisteren graag naar Bingo FM. Wilden een plaatje horen en schreven erbij. Omdat het altijd gezellig is met jou op de radio. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Blijf toch bij mij. Hier is Robert.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1969. Het is de een van de Cats. En dan wordt het heet Why. Dat is dat broodje speciaal. Bij Bingo FM op de zondagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Tot 2 uur. Verwoerd op de radio.

0: Je speciaal voor vandaag. Muziek van de Cats. Dat was de Why uit 1969. Nou, we hebben een plaatje. Heb ik klaarstaan. Dat origineel is het van Niels Sedaka. O'Carroll. Werd later gedaan door Corrie van Gorkum in het Nederlands. O'Carroll. Maar ik heb iets gezocht. En ik vond het van een Belgische artiest. Stefan Edwards. En dan heet het zo.
1: O'Carroll. Wat heb ik toch gedaan? Jou laten lopen

Hartstikke dier. Daar zaten we nou net op te wachten.

Amerika. Zoals niemand anders kan. De dijk, dijk van de plaat, nergens goed voor. Hier bij je vrienden van de Radio Bingo FM. En we zijn lekker aan het lunchen. En ik hou muzikaal je hand vast en je lunchpakketje. Mocht het dodig zijn, hoor. Als je zegt van nou, blijf er maar met je handen vanaf. Want ja, het broodje is van mij. Ja, een lekker broodje trouwens. Was trouwens weer een lekker broodje speciaal, hè? Ja. Morgen weer een nieuwe. Ja, zo gaat het nu eenmaal. Straks in het tweede gedeelte gaan we ook nog even kijken in die oude platendoos. Ik struikelde net in de gang over een plaat van André Hazes. En ik dacht, oh ja, die is ook.

lekker zeg, Marco Schuitmaker. Noemen het heten zaterdagavond. Het is een oudje uit 1985 van Mieke en Danny Christian. Dus we gaan wel eens terug in de tijd. Zitten we in zo'n oude platendoos te snuffelen. En denk je, oh, dat is ook wel een lekker plaatje. Maar dat komt straks. In de tweede uur gaan we weer zo'n lekkere oude, gouden oude plaat draaien. Hier is Gisby en de wereld aan.

Lekker, hè? Hoho, ritmisch verantwoord. En zonnebladolie bestendigen. Maar alleen als ik naar buiten kijk, dan af en toe een beetje regen en zo. Dus het weer, wat dat betreft, is een beetje triest. Maar de muziek is zeker niet triest bij je vrienden van de radio. Jouw feestje op de radio. 24 uur per dag. 7 dagen in de week de lekkerste platen voor jou. Nederlandstalig gezongen. En soms een Nederlands product dat niet Nederlandstalig is gezongen. Tot dan.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekendlunch met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.
4: Ja, het is gewoon gezellig.
5: Ik kan

Nou, het is weer even dat je het weet. Aan de andere kant van de radio, nooit niet verliefd. Zo heette dat, was er even Guus Meeuwers. Welkom terug bij het tweede gedeelte van de Weekendlunch. Ik heb mooie platen voor je klaarstaan. Onder andere deze. Hier is Michael Omen. Zij zo.

Future, Rolf Sanchez. En misschien dat je denkt van, dat nummer ken ik ergens van. Ja, origineel, Dusty Springfield. I Only Wanna Be With You. En daarvoor hadden we nog Michael Omen trouwens met Dit Wordt De Zomer. En dat was weer een hit in 1992 voor René Vroeger. This Is The Moment. En het kwam uit de musical Jekyll and Hyde. Zo hoor je nog eens wat, educatieve zondag vandaag. Maar wel lekkere muziek, en daar gaat het toch zo'n beetje om natuurlijk. En tot 2 uur is dit een weekendlunch met lekkere platen voor jou aan de andere kant van de radio. We gaan straks nog even kijken trouwens in die oude platendoos wat erin zit. Oei, dat is mooi.

0: VOF de kunst. Een oude liefde roest niet. Oude plaatjes ook niet, want ik heb iets gevonden. Ja, dat is van Corrie Konings en John de Bever. Maar origineel komen van de Nielsen Brothers af. En ook de Flippers hebben het gedaan. Aber dich gibt's nur einmal für mich. En in het Nederlands heet het gewoon een vriend voor het leven. Zoals bingo.
1: Er

dame, herinneringen. We gaan straks nog even wat herinneringen ophalen met foto's en zo. Maar dat komt straks wel, want we gaan eerst nog even Sander Kwarten draaien met Els Bakker. Nou, dan komt het wel voor de bakker, zou je kunnen zeggen. 13:29, digitaal. 13:30, zo mag je het ook noemen natuurlijk. En tot 14:00 de ondergedenkende Vermoerd bij je. En daarna is het de tijd voor John Schaap. Gaat ook weer mooie platen draaien. Dit is het nummer, Mijn Hart Huilt Om Jou.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, we gaan terug naar 1980. Grand Dame, die had het net al over herinneringen. We gaan ook een beetje herinneringen ophalen van het album Met je ogen dicht van Gob de Nijs. En het is weer die tijd dat het een beetje donkerder gaat worden. Het weer wordt slechter en dan ga je zitten bladeren in die albums en denk je, oh.

0: album. En dan denk je, oh ja, dat was toen. En dat was toen. Mooie herinneringen met Rob de Nijs, foto van vroeger. We gaan FC Utrecht even een hart onder de riem steken. Ze spelen vandaag tegen PSV. Uitslag zal ik nog niet noemen, want ze hebben net 61 minuten gespeeld. Dus ze hebben nog even te gaan wat dat betreft. Nou, dit is Baila de Utrecht, de vrienden van FC Utrecht.
1: Het gaat beginnen.

Astrid Bronkhorst en Tutti Colori. Pizza di papa en vino di mama of zoiets. We gaan even een rustpuntje in de show doen. Want ik heb net even een broodje zitten smeren. Maar de boter zit in het plafond. En de snijworst ligt ergens in de hoek. Dus die ga ik even zoeken als je het niet erg vindt. Dan draai ik in die tussentijd even een plaatje voor jou. Waarom ben je nu niet hier?

Martin Barrera en In Mijn Hart, zo heette dat. Ja, lekker toch? Zondagmiddag ben je vrienden van de radio. Lekker naar de radio luisteren. Het weer buiten is toch min 2, min 3. Ja, op de cijfers hoor, niet qua temperatuur natuurlijk. Nee.

Frans-Duitse. De kater duurt maar even. Mocht je een zo'n hoofd hebben van... Het lijkt wel op een voordeur. Het komt vanzelf weer goed, schatje. Ja, rustig. Anders is het weer zo voorbij natuurlijk. Ik ga plaatsmaken voor John Schaap. En ik zie je graag morgenmiddag weer. Bye bye.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
4: Schaapsweekend met John Schaap.

zelf in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn voeten. Tot zij hem ontvangt, zij

0: elke dag en nacht.
1: Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje? Nou, wij bij Bingo FM weten precies welke liedjes jij graag wil horen. En we kiezen ze allemaal voor je uit. Chris Bauer was dit. Wat is er mooier dan blauwe kinderogen? Het is een klassieker van vader Abraham die ik tegenkwam in de schatkamer. Net zoals deze single van Rutje Kot.

vraag of ik langer wil blijven, kan ik niets anders zeggen dan dat ik dat graag doe en dit al contractueel is vastgelegd. Na het nieuws van 3 uur nog een uurtje schaap. Dit is Dikkie Dex met een moment van John.

iemand win. Ben jij in alle rust gegaan? Wat vloog de tijd, maar op die dag leek hij stil te staan. Het was en het blijft, veel te vroeg dat jij moest gaan.

herinneringen laat je achter. Met jou nog steeds indachtig, probeer ik het via het woord. Dus deze zing ik voor jou, ik hoop dat je dit nog hoort. Ergens daarboven brandt een licht. Ergens daarboven, daar waar je zit.

0: horen dat je wordt gemist, ergens daarboven.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Kirne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Kirne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Carolien Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Schaapsweekend met John Schaap.

is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank. Het is een regel die bij veel mensen keihard binnenkomt. Het liedje van Rehm Berend dat ik draaide voor dit mooie liedje.

Lekker hè, deze zomerse klanken van Team Rushhour, Wesley Klein en Brees. Dans voor mij. Ja, de realiteit is in Nederland heel anders. Absoluut niet zomers. Er stond een zomerslied.

nooit, want misschien komt wel die dag ooit dat je wat moet stelen voor je kind. Geen geld, rekening zat in de min. Als man draag je die last voor je gezin. En al die mannen zie je drippen in designen. Je wilt die spullen, maar moet zorgen voor die kleine. Niets kan fout gaan, alles is gepland. Gewetenloos.

0: In Amsterdam. In 1933 nam Willy Derby de eerste uitvoering op van de Dievenwagen. In de jaren 60 maakten Willy Alberti zijn uitvoering en Piet Junior en Jeffrey Heese schreven de tekst naar deze eeuw. Lach nooit wanneer je de wagen ziet staan. Chris Ria's Josephine is een grote wereldhit. Heb je deze uitvoering wel eens gehoord van Ron Brandstede?
1: Ik loop

onbrandstijden. Hij was vooral bekend als quizmaster, maar vond het ook leuk om zo af en toe een liedje uit te brengen. Zo bracht hij Engelen bestaan niet, een liedje uit ons honeymoon quiz uit. Lieve Bella Beer, maar ook een compleet album met daarop wereldhits, waarop Nederlandse teksten waren geschreven. En dit is een van die liedjes. De hit van Chris Ria, Josephine moest er ook aan geloven. En Ron Brandstede maakte daar op het album Even Terug herfst van. Nou, de meteorologische herfst begint aanstaande dinsdag. En daarom heb ik hem vandaag voor je gedraaid. Als er nog...

Zonzoon. La Bamba. En Danny Christian bereid ik voor je. Met een prachtig liedje, Nooit meer een morgen. Dit is Bingo FM bij de hits Mazing. Gian Luca nu. Die na de zomerse klanken van La Bamba een leuke Chica Chica tegenkomt. En op mijn playlist heb ik hier daar een moment van John voor je.

persoonlijke platenkast. Quincy Smulders. Het moment van John noemen we dit dan. Hè. Mijn mooiste tijd. Nou, voor vandaag zit mijn zendtijd erop. En het is voor mij ook veiliger om er snel vandoor te gaan. Want Jan de Beer komt eraan en dan wordt het link voor dit schaap. Als het regent in Utrecht. Tot aan het nieuws van 4 uur. Ik wens je een mooie zondag verder. En heel graag tot morgenochtend. Wanneer

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Aperitief met Campbell de Bruin.

Herkenbare stem heeft hij, die Stef Hekkel. Genieten zonder spijt. Kenny B, Mieke maar ook. Het is jouw weekend. Muziek uit Volendam. Muziek van de 3 A's. Je zit in mijn hoofd.

de plaat van Mieke, maar ik heb daar warme herinneringen aan. Mijn illegale radio, mijn piratentijd. Ja, de zondagavond draaide ik toen nog. En ja, helaas draaiden we deze plaat voor de radio. Maar luister er maar eens even naar. Heel mooi.

stukje nostalgie voor mij. Ja, een lekker lang plaatje. Vijf minuutjes duurde die. Vijf uur wou ik bijna zeggen. Vijf minuutjes duurde die. Santa Maria is uit de oude doos van Mieke. Zometeen gaan we de bingo schijf draaien. Maar eerst even nog iets van Kenny B.

Ik zou het wel een soort van nederpop willen noemen. Het komt uit de jaren 80. Het was de grootste hit van Hans de Boy. Annabel, ik kan niet zonder jou. Bonnie zit

Gezellig, Sjans, het klinkt ontzettend zomer zo aan het einde van de zomer. Hè? Het is vandaag de ene laatste dag van de maand, het is 30 augustus. Bingo FM. Ja, we moeten het echt allemaal een beetje onder ogen gaan zien. Ja, de herfst komt eraan. Regen, hagel hebben we een beetje gehad de afgelopen week. Ik ben er helemaal loezoe van.

0: Alusu.
1: Straattaal. Nieuwe taal van de jeugd. Het is 9:59. Bingo FM staat aan. Frank van Etten hoor je zo samen met Busy. En zij komt van het kamp. We gaan nog wat draaien uit Utrecht. Ik wil even leuk zo voor het NOS Wereldnieuws van 5. En dit was onze inzending voor het Songfestival 1989. Justine Pamela. En blijf zoals je bent.

Daddy Temming. En ik wist niet dat je kwaad werd. Over een uurtje of vier ben ik graag weer terug. Met een nieuw uurtje. Hits, we starten straks met Jannes.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Aperitief met Campbell de Bruin.

Het Itsy Pitsy. Pascal Redekker hoor je zo meteen. De badkamerkraan. Als die maar niet lekt, hè. Maar eerst, Wesley Bronkhorst. Vergeef.

0: van de muziek van Bluff. En hier zat Gijke ook bij. En dit was eigenlijk de opvolger van Zoutelanden. Niet zo'n grote hit als Zoutelanden, maar wel een perfecte plaat. Wat versterken die stemmen elkaar, hè? We doen wat we kunnen. Ja, tijd voor Rutger van Barneveld.
1: Van levenslied tot medepop, recht uit het hart. Bingo FM.
0: Ja, eigenlijk is zijn nieuwe plaatje Zon, Zee en Strand 2.0. Hoor je ook vaak voorbij komen, maar ik vind hem wat minder leuk dan deze. Hier ben ik nog lang niet op uitgeluisterd. Zwoele zon.

cover koning Robert Pater met een hitje van Willem Bart. Ga ik zo ook even naar op zoek. Willem Bart, altijd leuk. Maar eerst iets uit de oude doos. Er komen meer plaatjes uit de oude doos aan. Nederpopmuziek van de Dijk. Ik kan het niet alleen, is ook een lekkere meezinger. Tino Martin replay, één dag van nieuwere muziek. En dit is een piratenclassic, zeg maar. Hè. Nooit meer van Stella Bos.

na 6 uur hoor je hier op Bingo FM Fred Siebelink. En als het goed is, is hij vanavond ook weer van de partij. Geert de Groot. En Geert kan je alvast mailen voor een verzoekplaatje. Geert@bingofm.nl. Of gebruik even onze Bingo FM app. Dan gaat hij

Frans en Nederlandstalig. Hij heeft er een beetje patent op, hè? Claude, je hoorde c'est la vie. Ja, het laatste kwartiertje komt eraan. Het is 17:15. Straks Fred Siebelink, Linda Roos en Jessica. We kunnen nog even meezingen met Ademnood. En dat doen we na de nieuwe plaat van Jeffrey Kuipers. Veel te lang.

miljoenen kijkcijfers hadden ze. Goede tijden, slechte tijden. En de vraag is, hoe lang blijft het nog op de tv? Want de kijkcijfers zijn wel aan het dalen. Van levenslied tot medepop, recht uit het hart. Bingo FM. Ja, kijk je zelf ook al jaren niet meer, hè? We gaan er nog drie doen. En eentje komt uit Limburg. Het is Rowan Hersen. De neus omhoog. En onderweg Colinda. Zij wil een zoen.

alweer. Ik zie dat we geen twee plaatjes nog meer kunnen draaien. Het is zeg maar een plaatje en een minuutje ongeveer. Dus ik ga even de vogeltjes, de elektronica's erbij pakken. Is wel even leuk. Gaan we een klein stukje daarvan draaien. Dus ga naar de plaat van Colinda maar even staan. Dan kan je nog even een klein stukje die heupjes

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

voor mij. Increïble. Rolf Sanchez en Chris Cross Amsterdam. En het is ongelooflijk. Het is 30 augustus. En wat is dat hard gegaan. Hè? Dus ik dacht bij mezelf, ik ga maar een paar liedjes draaien over de zomer. Want voor een hoop mensen is die voorbij. Een hoop mensen gaan morgen of weer aan het werk. Of de kinderen gaan weer naar school. Ja, het is een dingetje. En het is toch sneller voorbij gegaan dan ik dacht. Nou, vier wat melancholische liedjes over de zomer. Maar voor de rest heel veel lekkere muziek. Hoor, want het is gewoon een lekkere zondagavond. 30 augustus, je bent welkom bij Bingo in de Avond. En ik ga er flink tegenaan. Geert de Groot is op vakantie, je hoort zo wat je zo gaat horen. Eerst Billy Dans en Vliegtuigmodus, Ceder, Eén keer Jong en Django Wagner die zingt

Bailando. Nou, we hebben deze zomer helemaal niks te klagen gehad, hoor. Maar we gaan wel een beetje het einde van de zomer beleven. Alhoewel, het valt allemaal nog reuze mee, hoor. Ik zit een beetje te trutten. Maar heel veel mensen gaan morgen weer beginnen. Heel veel mensen, daarvoor houdt de vakantie op. Of de vakantieperiode. En de kinderen gaan ook weer naar school. Tenminste, de meeste. En daarom dacht ik een paar liedjes over de zomer die een beetje voorbij is. Jan Smit heeft ooit een programma gemaakt met alle muzikale vrienden. Die kwamen dan langs op het strand. En dat was hartstikke

Lang geleden was het een enorme doorbraakhit voor Frans Bauer samen met Marianne Weber en de Regenboog. En daarvoor Fleming en Meteor en Niet Nodig. En Frans Bauer heeft een hele aantal kinderen en die zitten zo in de belangstelling. En allemaal nieuwe meiden en er draait zo'n spotje en dat er een hoop veranderd is. En oma is verhuisd, ja. Oma, daar gaat het niet zo heel erg goed mee. Maar Chris Bauer, daar gaat het wel weer goed mee. Een van de jongens die is zwanger en die andere is weer van zijn vriendin. Ik hou het allemaal niet bij, maar ik zeg altijd maar, we zijn bij Bingo, de story, de privé, in de weekend niet. Chris Bauer, die dacht ik even naast zijn vader te plannen. Een dag die gelachen is, een dag die geleefd. En daarna rond een ijs met zonder jou.

had er nog een. Ik start de Barsten van de Kou. Was ook zo'n hitje van hem. Nico Landers en Liefde in de Nacht. Love is in the air. Hij heeft dat toen goed gehoord. Hij was volgens mij ook stukken door de grik aan mijn blote hoofd. Nico Landers had in één keer deze hit te pakken. Zo het liedje over, dat tweede liedje over de zomer en de vakantie. Die een beetje voorbij is van een hoop mensen. Maar niet getreurd hoor. Ik heb Emma Heesters, Hartenbreker. Ik heb Andy van der Leek en John Zoet. Move naar Malibu. Maar ik begin met Turfie Kangaroo Show. Oesaya. En dat gaat over het eiland Ibiza.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog.

0: spreek ik die van jou.
1: Niet een hele grote hit, maar wat een zangeresje. Hè? Emma Heesters en de Hartenbreker. Imka Marina, wat een zangeresje. Hè? Daarover gesproken is echt in de winter van haar carrière beland. Ze heeft onlangs nog een singeltje uitgebracht. Je bent nog lang niet van me af. Dat was een beetje de kern van de boodschap. En dat vind ik eigenlijk wel hartstikke leuk. Ze heeft heel veel liedjes gemaakt. Hè? Ze heeft ook heel veel Duitse liedjes opgenomen in het begin van haar carrière. Van alles en nog wat. En ze heeft lopen rommelen met Keith Richards. Tenminste, het was allemaal heel netjes hoor. Als ik ze allebei mag geloven. Of Keith nog weet wie Imka is. Ik heb geen idee, maar Imka wist verdomme goed wie Keith was. Daarmee zat ze aan de tafel bij de moeder. En dat zal toch een rare situatie geweest zijn. Vakantie voorbij. Het tweede liedje over de vakantie die een beetje voorbij is. Op dit moment vooral op mensen. Imka Marina.

Meisje, meisje, Henk Wijngaard had hier behoorlijk hit mee. Hè. Tenminste, het is later nog ook een hit geworden in de vorm van Alex, volgens mij. En daarvoor John de Bever, als je nu nog niet weet. Mensen, met de Henk Wijngaard gaat het wel weer goed. Het was even schrikken met die operatie. Nou ja. Operatie Roxy Decoratie met Bare Minimum.

0: Ze brengt nog een album uit. Anouk heeft eraan getwijfeld of ze nog een album wil uitbrengen. Maar ja, zo'n jonge meid, alles verkoopt van haar. Leuk is dat. Gaan het volgende uur met nog twee liedjes over de zomer. Maar ook dit soort liedjes. Alma Mater, Roy Donders en Wesley Klein heb ik voor je. En we gaan onder andere naar het nieuws met Tommy Costa. En vamos.
1: Tommy Costa.
0: Ja, en Lange Frans.

0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje. Yerba's alsjeblieft. Lekker.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Maan en Kolband hoor je op deze zondag de 30ste augustus. Dus hallo, welkom bij het tweede uur van Bingo de Avond. Lekkere muziek nog een uurtje lang. Twee liedjes over de zomer die een beetje afgelopen is. Want weet je, morgen gaan een heleboel mensen weer aan het werk. En mensen gaan ook een heleboel kinderen weer naar school. Het is niet anders, het is wat het is. Maar ik heb ook dit soort liedjes hoor over de zomer gesproken. Zomer zonder strand, la la, die loopt die la. Rutger van Barneveld scoort een enorme hit erbij. Henkje Dissel was de bingo schijf van vorige week met Chansen. We beginnen met Suzanne Freek halverwege. Welkom bij Bingo in de Avond, de tweede uur. We gaan beginnen.

met dat lulligste dansje sinds tijden. Beentje Splitsing kwam eigenlijk uit Groningen, maar ik beschouw ze een beetje als Utrechts, want Peter Groot-Kommelink, later van de jazzpolitie, die zat ook in dat beentje. En Winterzeilen is een behoorlijk grote hit voor ze geweest. En we hebben nog veel meer van ze mogen vernemen. Peter Groot-Kommelink was een paar jaar geleden druk met het organiseren van de alternatieve top 2000 bij de Jabes. En hij is ook altijd gewoon heel druk geweest in Nederland. Over melancholische liedjes gesproken, over de zomer, het derde liedje is maar een tipplaatje geweest. Maar hij zit nog steeds vol in mijn hoofd, omdat het een heel erg goed liedje was uit 1987. Één zomer lang. En die zomer lang die is een beetje afgelopen. Dus ja, een beetje nostalgische liedjes over de zomer. Hier is Splitsing uit Groningen.

Vincent, die ene, dat ben jij. Mike Pietersen daarvoor, dat doe jij. Die heeft ook weer een hele uitgebreid live optreden gehad. En daarvoor Splitsing, één zomer lang. Het bandje uit Groningen. En dat was maar een tipplaatje. Maar iedereen kent het. Ja, sommige tipplaatjes uit die tijd zijn grote top 2000 hits. Zo gaat dat. Hier is Sherry Ann. Niets is alleen.

Ik ben ook netjes opgevoed door wat oudere mensen aan te spreken met u. Maar ze het zelf niet willen, gewoon met je. Ja, dat zijn van die ouderwetse normen. Maar, alhoewel, dat valt me op dat heel veel jonge mensen ook u zeggen. Heel veel, hoor. Pa en doe maar, hoorde je bij Bingo Naavond. Ik heb nog één liedje over de zomer die een tikje voorbij is. Maar niet helemaal, hoor. Maar ik doe een beetje net nostalgisch. Omdat heel veel mensen morgen of aan het werk gaan. Of de kinderen weer naar school gaan. Of dat je naar de sportschool gaat met Amar bijvoorbeeld. Dat kan ook. Ik heb daarna ook Donna en Virgil met Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. En daarna die enorme.

Zesde de wereld en wat een feest heeft dat liedje veroorzaakt. En ook de zon zien zakken in de zee. En ook de loco van Jeffrey Hezen. Allemaal zomerplaten. En nou, er stond een hele artikel in de krant. Ja, hoe kan dat nou? Er is in één keer volksmuziek en dat is doorgebroken. Dan denk ik, heb je nou al gewoon 50 jaar je oren dicht? Of hoe zit dat nou? Maar goed, het zal wel. Gerrit Cox, die was cabarettenketet. Die was acteur. Maar die ging op een gegeven moment ook samen met zijn toenmalige Joke Bruis echtgenote een liedje zingen. Nou, dat was wat. Oh, politiek correcte tijden, dat kon toch niet in de jaren 70 en 80. Je had hoge kunst en je had lage kunst. En zingen van dat soort popliedjes was toch lage kunst. Gerrit Cox had toch wel komen poep aan. Hij is overleden, hij is altijd eigenwijs gebleven. Hij heeft gewoon zijn hele leven gedaan wat hij wilde. En dit was een enorm hit. En het is dan ook het vierde en laatste liedje over de zomer. Het is weer voorbij, die mooie zomer, voor een hoop mensen dan. En de zomer gaat gewoon door. Hoor. Gerrit Cox. En daarna René Schuurmans, die zingt gewoon Laat de zon in je hart. Nou, dat hebben we de afgelopen 2 maanden behoorlijk gedaan, hè? Met af en toe hele hoge temperaturen. Maar weet je, als je erop terugkijkt, dan denk je bij jezelf, die zomer 2026, nou,

0: Wel ja, kun je oud schelen. Dit was Bingo de Avond. Ik ga je een hele fijne zondag wensen. Als je morgen naar school moet of naar je werk, heel veel succes. Gaatjes, leuk hoor, ik weet zeker. En ik heb Yves Beernissen nog voor je zin in jou. Ik ben er morgenochtend weer. Straks veel plezier met de zondagavond hier bij Bingo FM. En ik wens je een ongelooflijk fijne avond.
1: Ik zag je staan.
0: Ben ik jou ook?
1: Je keek me lachend aan.
0: Zo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6.000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: als of ik jou.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In hun verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moest Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In hun verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het enige.